Nu kunnen we het toch even tegen. En je niet weet in de. Je weet bij nu maar je moet op boetje bij een mok te staan doen. Na een woorden dat ik nu daar van je gaan benetje. En nu zijn nooit gaan betaal je de mooie moet wat je je. Dan moet je naar Rupien, Kema, la Ruyanik, betaal. En je gaat je beschouwen, je bent niet zo'n gestaine en dan doet dan een hoenje. Dan doet dan een hoenje. Ah wat pusseman de boita malne an ni ben ko ka uchine mugan bende joan jine wa dotan las pusseman joan jine wa dotan au da ban de bani de ni ga ma ma hato ta ban to se a kwa ka ben bata gute la rue de l'église na mo la rue anek ben bata ma la rue pien wi bata yek de l'épicerie. Ik deze ben nu mis toen mijn mijn moet dat nou die in de panano nou die chip met dan nou ah de pizzerie dit de dat weet dat weet maar niet weet hoe nee je ze weet wel de bitos eh is dat wat straal en dat had hem is de boer de nou bit niet geleefd met pego de ben man nu nou nog steeds gestet toen je nu de Hij neemt dan daar niet op dat nam hij aan gewoon nog maar dat neem je hem e-girls aan het dat nou weer nog mooi mooi in pot te worden hebben ze 4 minuten nog maar nog een in Michel de Beatles Michel weet dan en Beat Michel te hebben.